0: Wil je een chair staan of voor mij?
1: 3-1.
0: When you clear 19, if you can respond over to 3132 Falvo Road in York, meeting with Hunter for the suspicious condition not in progress.
1: Copy.